0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

0: Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten, had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. President Trump is met vertraging aangekomen op het Republikeinse congres in Dallas. Zijn Air Force One vertrok later dan gepland vanuit Washington. Want nog voor Trump aan boord zat, klapte de noodglijbaan ineens uit. Het zou gaan om een menselijke fout. De nieuwe Air Force One is een cadeau van Qatar, maar er zijn al langer twijfels over de veiligheid. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona, komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Thijs Noor. Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theboonsetters.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgen ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten, had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat die onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet voor een stunt kunnen zorgen. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken, maar van der Zandschulp verloor in de kwartfinale in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
14: Kiss FM News.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Auto's en vrachtwagens kunnen bij Nijkerk weer over de A28, een belangrijke route tussen het midden en noorden van ons land. De brug ging daar maandag ineens dicht omdat die niet meer veilig was. Rond pijlers waren zand en grind weggespoeld. De spoedreparatie ging sneller dan verwacht, de brug is weer helemaal open. Het lijkt erop dat treinreizigers maar moeten wennen aan steeds meer grote storingen. ProRail krijgt ze niet onder controle, meldt het AD. De afspraak is dat er hooguit 520 spoorstoringen per jaar mogen zijn, maar die norm wordt opnieuw niet gehaald. Vaak kan ProRail er niks aan doen, zoals bij spoorlopers. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Hulpdiensten hebben daarna uren naar hem gezocht, onder andere met sonarboot en duikers. Uiteindelijk werd hij gevonden. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York niet kunnen stunten. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken, maar in de kwartfinale verloor Van de Zandschulp in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag zo goed als droog met een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
16: Zo, ben je er klaar voor? Ja, ik sowieso. Het is namelijk 6 uur geweest. Een goedemorgen.

Mr. Know-it-all. Het is Teddy Swims hier bij Stefan in de Morgen. Ja, het is een nieuwe dag vandaag. Het is de 10e september. Ja, morgen is het 9-11, hè? Dus moeten we daar nog over hebben? Waarschijnlijk heb je het zelf ook wel meegemaakt. En weet je wat er toen gebeurde, maar daar gaan we het nu nog niet over hebben. Het is de dag daarvoor. Het is 10 september vandaag. Ja, wat gaan we onder andere meemaken? Nou ja, ik heb nieuws over...

Fryer draait overuren. Nou, wij zullen ook overuren gaan draaien. Tot aan 9 uur zit het namelijk bommetje vol. Met allemaal lekkere hete bangers, klappers, jetsers. Alles wat je wil horen om de dag goed te beginnen. Het is 6:08 en dit is Imagine Dragons. Falling too fast.

0: opvallend nieuws ook over Nicolas Cage. Ik denk dat je Nicolas Cage wel kent, hè. Die heeft onder andere in de film Face Off gespeeld uit de 90s en Leaving Las Vegas. En zo zijn er nog meer dan honderden films waar hij in te zien is geweest. Nou, daar is wat gebeurd bij zijn luxe landhuis in Malibu, want dat is namelijk ingestort. Nou, niet dat hele huis, maar er ontstond een enorme sinkhole van ongeveer 9 bij 9... vlakbij de garage van Nicolas Cage. De oorzaak lijkt kusterosie te zijn, want Malibu ligt natuurlijk aan het strand. Hoge golven en zware windval, samenhangend met de restanten van een orkaan, Mary, die hebben de kust flink aangetast en dus helaas ook het huis van onze Nicolas Cage. Nou, heel veel sterkte en gelukkig dat dit pas alleen maar slechts je strand-slash-vakantiehuis is en niet je normale huis waar je in zit.
1: Wake up, Kiss.
2: Kiss FM.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Wat een heerlijke muziek wordt er uitgebracht, hè? Shanna Spyro bij Kiss FM. Great Expectation hoor je. Wake up Kiss, lekker de dag starten. Het is 7:14 en elke dag hebben we ook het meest bizarre nieuws. Het meest opmerkelijke nieuws. Nieuws waar je wenkbrauwen van gaan fronsen. Bijvoorbeeld het nieuws over een man in India die online een Android-apparaat bestelde. Nou, dan zit je niets vermoedend te wachten natuurlijk, want dan komt er een pakketje natuurlijk. Dat pakketje kwam ook, maar er bleek, gadverdamme, koeienpoep in te zitten. Ja, geen telefoon helaas, die is weg. Ja, en een nieuwtje ook uit ons eigen land, Almere, want daar staat een kasteel al sinds begin 2000. En na 26 jaar wachten komt er dan opnieuw een plan voor dit kasteel Almere, wat je langs de A6 kunt.

en een kasteeltoren. Krijgt ook sociale huurwoningen. Dus zou je ooit eens kasteelheer willen worden, daar kan je je gewoon voor inschrijven. Dus. En het meest opmerkelijke nieuws toch wel van de afgelopen 24 uur is dat nieuws van een Taiwanese man. Die had namelijk al enige tijd het vermoeden dat zijn vrouw vreemd ging. Hij vond namelijk in de badkamer een vreemde tandenborstel. Dat is altijd een teken. Als je een tandenborstel vindt die niet van jou is, van wie moet die dan zijn? Maar hij had niet echt heel sterk bewijs. Hij zag af en toe wel eens op camerabeelden bij de garage een vreemde man staan. Maar ja, dat is ook natuurlijk niet direct bewijs dat je vrouw vreemd gaat. Hij dacht, ik moet het anders aanpakken. Hij kocht een robotstofzuiger die hij op afstand kon bedienen met een live verbinding en een camera. Ja, hij wilde na verluid via de stofzuiger tegen zijn vrouw praten als hij aan het werk was. Maar hij kreeg een hele andere livestream voorgeschoteld. Zijn vrouw was namelijk met een andere man in huis en lag daarmee in bed. Hij dacht, ja, ik moet dit blijven filmen en opnemen, want dit kan nog wel eens heel erg van pas komen in een eventuele rechtszaak bij onze scheiding. Ja, die rechtszaak die kwam er ook. En de rechter heeft geoordeeld dat de vrouw, zijn vrouw en haar minnaar de beste man

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Online

0: Vanaf 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl. Kiss FM News.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bijna de helft van de Nederlandse familierechtadvocaten is bedreigd. Dat gebeurt vooral wanneer ze slachtoffers van partnergeweld bijstaan, blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. De advocaten zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van een cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ook gestalkt zijn. ProRail krijgt de grote storingen op het spoor niet meer onder controle, dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor of hitte en droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn, maar dat lijkt niet te worden gehaald. En ook volgend jaar niet. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij stond er voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinales, maar verloor van de als eerst geplaatste Alexander Zverev. De wedstrijd was na 3 sets afgelopen. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. En wetenschappers van een Amerikaanse universiteit hebben insecten vernoemd naar Taylor Swift. Een hele groep heet voortaan Swiftiphiles. Reden is dat ze min of meer lijken op Taylor, zegt een wetenschapper. Zij is blond met rode lippen en de insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag begint fris, later op de dag een mix tussen zon en wolken. Het blijft droog, behalve langs de westkust. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
5: Het zou ook heel goed de dag voor het weekend voor je kunnen zijn, aangezien de meer dan de helft van Nederland niet werkt op vrijdag.

0: Somber, My Body Isn't Ready.
1: Wake Up Kiss.
0: De vernieuwde ochtendshow Wake Up Kiss. The place to be om een lekkere ochtend te beleven. Goedemorgen, mijn naam is Stefan en voortaan hoor je mij tot aan 9 uur. Natuurlijk ook met de dingen die echt van belang zijn, want verbaas jij je er ook nou niet over dat je als alleenstaande in Nederland zoveel extra belasting moet betalen? Ja, weet je, ik wil nu niet als de teleurgestelde Nederlandse disjockey door het leven gaan, maar het is wel een feit. Het CBS heeft namelijk onderzocht dat de belastingdruk weliswaar gedaald is sinds 2011, maar dat er een groot verschil is tussen 1 en 2 verdieners. Want als je namelijk een 2-verdiener bent en je verdient samen met je man of vrouw 100.000 euro, dan betaal je 11,9% belasting. Maar met 1 inkomen is dat 19,4. Dus je wordt ontzettend benadeeld als je alleen bent. Ja, daarentegen heb je natuurlijk wel minder stress, hè, als je alleenstaand bent. Ik kan erover meepraten. Niemand die me vertelt dat ik de was moet doen of dat ik mijn aanrecht moet opruimen. Of... ja, dat is wel heel erg fijn. Ik was trouwens gisteren nog eventjes uit eten. Ik liep een restaurant binnen en ik bestelde wat. Op een gegeven moment kreeg ik mijn voorgerecht, dat was een soepje. Dus ik zeg, ober, ik zeg, er drijft een gehoorapparaat drijft er in mijn soep. Zegt hij verbaasd, wat zegt u?
1: Yes. Throwback.

0: Temper City en Self-Aware.
1: Entertainment Today.
0: Elke dag rond kwart over zes, kwart over acht. Entertainment nieuws en showbiz nieuws. De leukste voor je verzameld, want het zesde zintuig komt terug met Bo van Everdorens op televisie. Rijk Hofman, die is tijdens een comedy show zo stoer geweest om met zijn vriendin te trouwen. Dat is overigens niet in het echt natuurlijk gebeurd, hè, want niemand hoeft een hypotheek te regelen. En Ilse de Lange die heeft opnieuw overwogen om mee te doen aan het Songfestival. Ze wil de Nederlandse publieke omroep hiermee helpen. En ze zegt dat ze beschikbaar is, maar ik dacht al dat we niet meer zouden meedoen eraan. Nou. En Nicolas Cage, ik weet niet of je het nieuws al gehoord hebt van deze waanzinnige topacteur. Je kent hem onder andere van Face Off en andere bekende films. Zijn luxe strandhuis in Malibu die heeft een kleine verbouwing gekregen, maar dat was niet helemaal gepland. Want er is een sinkhole ontstaan bij zijn garage van 9 bij 9. En dit alles heeft te maken niet met de wilde feestjes van Nicolas Cage, maar met kusterosie, hoge golven en zware regenval. In samenhang met een restant van een orkaan, die hebben de kust daar flink aangetast bij Malibu. En het gat veroorzaakte bovendien ook een gaslek. Gelukkig was Nicolas Cage niet thuis. Nu kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, mijn vrouw heeft ook een heel groot gat. En dan vooral in haar hand als het gaat om uitgaven. Maar dat is een ander gat. Dat is

Dura, dura hier. Goedemorgen, het is donderdag vandaag. Het begint allemaal frisjes met een graad of 10. Later zonnige periode, wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij ongeveer 16 graden in Midden-Nederland. Dit is Kiss FM.

0: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Alex Warren en Passenger.
1: Welke influencer is dit?
0: Kun jij raden wie het is, dan heb je een goede dag. Welke influencer is dit? Ja, help me er even mee, want wie is toch dit? Welke
2: influencer is dit? Bolletje, dan mijn paspoorthouder. En dan weet ik niet waarom hij er niet in zit, maar mijn paspoortadapter. Mijn vlogcamera, wie weet. Ik heb sowieso ook nog vakanties deze zomer gevlogd, maar nog niet geëdit. Dus laat me weten als jullie die alsnog willen zien.

0: van je ochtend de beste plek ook om wakker te worden. En we vragen je ook soms wel eens om je mening.
1: Welke influencer is dit?
0: Want weet jij toevallig wie dit is?
1: Welke influencer is dit?
0: Ik zal het fragment nog even één keer laten horen.
1: Welke influencer is dit?
2: Bonnetje. Dan mijn paspoorthouder. En dan weet ik niet waarom die er niet in zit, maar mijn paspoortadapter. Mijn vlogcamera. Wie weet. Ik heb sowieso ook nog vakanties deze zomer gevlogd, maar nog niet geëdit. Dus laat me weten als jullie die alsnog willen zien.
0: Ja, de grote vraag is, wie is het? Het is Monica Geuze. Had je dit goed? Van harte gefeliciteerd. Jij bent de winnaar van Welke Social Media Influencer Zit. Groot applaus en een staande ovatie. Nu met Jonas Blue.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Familierechtadvocaten die slachtoffers van huiselijk geweld bijstaan, worden achtervolgd, gestalkt en geïntimideerd. 4 van de 10 geeft aan te zijn bedreigd, meldt RTL. Vaak is de ex-partner van een cliënt de dader. Sommige advocaten nemen om hun veiligheid nu minder zaken aan. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten hen van de Voedsel- en Warenautoriteit beter verzorgen. De NOS meldt dat ze tijdens de dagenlange reizen nauwelijks te drinken krijgen. Het gaat om dieren van 2 maanden of jonger. Als de transportbedrijven de kalfjes niet beter gaan behandelen, dan krijgen ze een boete. ProRail verwacht dat het grote aantal storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zou gaan. Eerder kreeg ProRail er al een miljoenenboete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. En steeds meer mensen zijn lid van de bibliotheek, meldt onder meer het CBS. Wat opvalt is dat vooral jongvolwassenen zich inschrijven met een plus van 22% in een jaar. Bibliotheken doen er volgens de onderzoekers veel aan om mensen te trekken, bijvoorbeeld door gratis lidmaatschappen aan te bieden of korting te geven. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint fris. Vandaag blijft het vrijwel overal droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Rand.

voor merk tv je hebt, maar er blijkt een merk televisie op de markt te zijn met een opvallende sociale eigenschap. Het apparaat kan volgens onderzoek ook in stand-by-modus meeluisteren. En ondertussen verzamelt dit Koreaanse apparaat gewoon informatie over jou en jouw huishouden. De gegevens die worden vervolgens naar de advertentie van het merk gestuurd, zodat de advertenties beter afgestemd kunnen worden. De tv staat dus niet uit. Hij doet gewoon even alsof. Ik zou toch even naar de tv toe lopen, kijken of je toevallig ook dit merk hebt. Het bestaat uit twee letters, L en G. En meer zeg ik niet. Dus ja, kijk, zo'n tv, altijd handig als je eenzaam bent natuurlijk. Dan heb je altijd iemand die naar je luistert. Ook als de vrouw niet naar je wil luisteren, dan is die tv er altijd voor je om toch even een luisterend oor te bieden. Goedemorgen.

waanzinnige Nothing But Thieves bij Kiss. Entertainment Today. Elke dag rond 15:15 het laatste entertainment en showbiz nieuws. Ja, het tv-seizoen is net begonnen. Dat betekent ook dat er weer veel te vertellen is. Jim Bakker, die krijgt een nieuwe tv-klus. En die haalt die weg bij Paul de Leeuw. Want Paul de Leeuw presenteerde dat programma eerst. Het heet Stars on Stage. Dotan, die je ook kent van verschillende grote hits. Hij heeft ook meegedaan aan het Songfestival, hè, voor Nederland. Die verwelkomt zijn eerste kindje. En zijn partner noemt het het mooiste meisje ter wereld. Ja, dat kan ik me voorstellen dat je dat zegt. Dat lijkt me ook zo'n lekker gevoel. Ik heb zelf geen kinderen, maar dat zou toch echt prachtig zijn als je dat in je armen zou kunnen hebben. Ja, en dan Rijk Hofman. Je kent hem natuurlijk wel als broer van. Hè? Hij trouwt met zijn vriendin. Trouwt tussen aanhalingstekens. Dat gebeurde namelijk tijdens een theatershow. En op het podium zijn ze dus in het echt verbonden. Kiss FM. Kiss.

Abrams, dat is iemand die zeker geen blad voor de mond neemt. Want ze heeft namelijk laten weten dat ze artiesten als Olivia Rodrigo en Sabrina Carpenter niet echt vindt. Ze zijn namaak. Ze missen eigenheid.

0: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.

Avocado nou een groente of een fruit? Dat is de kissfact van vandaag. Ik heb het even voor je uitgezocht. Ik stond namelijk bij een supermarkt bij de groenteafdeling te zoeken naar avocado's. Zegt die supermarktmedewerker, nee joh, dat ligt het niet. Het is een fruit. Ja, wat is het nou eigenlijk? Het blijkt dat avocado's officieel beschouwd worden als een eenzijdige bes. En daarom is het een fruit.

0: einde september. Met Teddy Swims, wat vind jij eigenlijk van Teddy Swims?
1: Ja, nou, wat ik me dus altijd verbaas bij Teddy Swims...
0: Ja?
1: Is, hij ziet er toch uit als iemand die je nou ja, onder een station vindt. Heb je wel eens gezien, die foto's?
0: Alsof hij onder een brug ligt, gewoon alsof het een zwerver is, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, nou, maar voor iedereen die hem niet heeft gezien... Het is een hele grote, dikke man.
0: Ja,
1: Met tattoos en een hard lichaam. Ja, het is echt een typische zwerver, ja, maar zijn stem is inderdaad gewoon van een engeltje.
0: Ja, gelukkig dat we dan die muziek alleen maar draaien... dat we zijn foto's niet hoeven te bekijken.
1: Is ook zo, ja.
0: En jij mag hier altijd komen. We kijken graag naar jouw gezicht, Ferry.
1: Nou, zometeen Radio voor Zwervers, maar ook niet voor zwervers. Nee, gewoon de lekkerste hit zometeen.
0: Goed zo, zometeen dus na 9e. Ferry Omi hier bij KISS FM. Dit is Just

0: FM, your hit music station.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de camerabril van techbedrijf Meta verboden. Volgens de bond kan je er namelijk stiekem mens mee filmen, omdat hij is ontworpen als een normale bril. Als de drager filmt, gaat er een lampje branden, maar die is makkelijk af te dekken. Het verbod zou voor heel Europa moeten gelden. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. En de NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat dat nu echt gaat veranderen. De dieren hebben soms niks te drinken. Doen de transportbedrijven er niks aan, dan komen er boetes, zegt de NVWA. Het was afgelopen zomer record warm in de wereld. Gemiddeld was de temperatuur net geen 17 graden, meldt klimaatdienst Copernicus. Dat was net zo warm als in augustus 2023 en daarmee delen ze het temperatuurrecord voor die maand. Het zeewater warmde ook meer op dan ooit eerder gemeten in augustus. En president Trump heeft alle Amerikaanse volwassenen €5.000 beloofd als zijn partij de grootste blijft bij de tussentijdse verkiezingen in november. Zijn populariteit is extreem laag en de Republikeinen zijn bang hun meerderheid kwijt te raken. Dat zou het voor Trump moeilijker maken om al zijn plannen door te drukken. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met wat wolken. Alleen aan de westkust kan een bui vallen. Verder blijft het droog met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
5: Ja, goedemorgen en welkom met Kygo zometeen. Ook Alex Warren komt eraan naar de one and only Harry Styles. Dit is nu American Girls.

dat weten dus heel veel mensen niet. Maar dit nummer is dus geschreven, die je net hoorde, die Kygo met Firestone, door Arjen Lubach. Inderdaad, die ene meneer die je kent van de televisie, van de VPRO, waar zit hij tegenwoordig ook alweer? RTL, geloof ik. Maar ja, jij zingt dus ook, onder de naam Hartebees. Het is echt even onder de kenners, maar hij maakt dus ook muziek voor anderen. Zoals Dick Kygo met Firestone, die je net hoorde. Zo heb je toch wat te vertellen bij de koffieautomaat. Zo is het natuurlijk ook weer. Goedemorgen, dit is Kiss FM met Niall Horan. Zometeen ook Desha komt eraan. En dit is muziek van Bebe Rexha. Your head music station.

Dit is Kiss FM, de zender van de Kiss 40. Elke zaterdag tussen 4 en 6 met Bas van Tijlingen de 40 grootste hits van dit moment. En afgelopen zaterdag, na weken van de troon gestoten, deze, maar nog steeds al in de top 3. Jonas Blue bij Kiss FM en Edge of Desire. I'm gonna...

0: Dit is Kiss FM. Goedemorgen, welkom. Met hits voor je onderweg van onder andere De Vrouw. Ja, ze is zo ongelooflijk klein, nee maar serieus. Als je je schaamt over je leed, dat je denkt van ach, ik ben eigenlijk wel heel klein. Deze vrouw, die is waarschijnlijk nog veel kleiner. Ze is namelijk 1,52 meter lang. Over wie ik het heb, hoor je zo meteen. Ook Tepper City komt eraan, net zoals Ariana Grande.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: Sabrina Carpenter en Taste bij Kiss FM. 1,52 meter is de beste mevrouw. Ja, zo long is ze helemaal niet. Goed nieuws trouwens wel, hè, voor mensen die nou best wel klein zijn. Er zijn ook best wel wat voordelen. Uit sommige onderzoeken blijkt namelijk dat kortere mensen statistisch gezien minder kans hebben op een bepaalde lange termijn ziekte. Dus dat ze langer zouden leven. En snellere reactietijden. Je zenuwbanen zijn korter, waardoor je sneller reageert. Dus nou, toch weer plus 1 voor Sabrina Carpenter. En misschien jij ook wel, die luistert bij jou ook helemaal niet zo lang. Nou, alleen maar voordelen voor jou. Zometeen Summer. En dit is nieuwe muziek van David Guetta.
1: Kiss FM.
2: Kiss. New music.
3: En ik ga...

vind het toch wel ongelooflijk lief. De band die zij hebben noemen ze een kleindochter/opa-band. Elton John en Dua Lipa en Cold Heart bij Kiss FM. Ja, ze komen best wel vaak bij elkaar over de vloer. Ook bij concerten dan treedt Dua Lipa op. En dan komt Elton John even langs of andersom. Ik vind het zo ongelooflijk lief. Ook al die filmpjes die we op TikTok met z'n allen tegenkomen van de twee. Wilde Cold Heart bij Kiss FM. De zender van Olivia Rodrigo zometeen. Naar Taylor Swift en Apple Eye.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Kiss FM News. Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. Augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het volgens klimaatdienst Copernicus gemiddeld bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. Als kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. De kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. En boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolverende rassers aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er 5 ton extra in. Eerdere aanvragers hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog met stapelwolken en zon. Alleen aan de westkust is er kans op een enkel buitje. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
3: Ja, goedemorgen en welkom met een hele lekkere van Katy Perry. Zometeen ook Calvin Harris en Jessie komen eraan naar Olivia Dini en Man I Need.

Katy Perry leerde haar ex-man Russell Brand kennen nadat ze een flesje naar zijn hoofd gooide. Zo bam! Tijdens een awardshow. Ja, dat heb je vaker, hè? Dat je eerst de vijanden van elkaar bent. Daarna denk je, ach, nou, stiekem vind ik jou best wel leuk. En voor je het weet ben je elkaar lover. Dan kun je wel verlangen naar elkaar toe. Dat is echt een heel psychologisch ding. Maar Katy Perry is er dus ook ingetrapt. Daarna zijn ze wel gescheiden van elkaar. Ik weet niet of ze weer een flesje naar zijn hoofd heeft gegooid. Dat zegt het verhaal niet. Hoor. Katy Perry en Last Friday Night bij Kiss FM. Met Cameron Withcomb zo meteen. Nou, Last Frequency is nieuw. Dit is Live It All.

Justin Bieber op de plek waar hij het huis hoort. Je hoorde Peaches bij Kiss FM, de zender van Teddy Swims. Hij zat op nummer 1 in de Kiss 40 sinds afgelopen weekend. Aankomend weekend ook is de grote vraag. We gaan het vanzelf horen vanaf aanstaande zaterdag. Je hoort hem nu, dit is Mr. Know It All.

0: Goedemorgen, dit is Kiss FM. Groot nieuws, echt leuk nieuws. Voor fans, of kleine fans, of in elk geval aanhangers van Maroon 5. Hoe het zit hoor je zo meteen. Ook Sienna Spyro komt eraan, zoals Samber komt er ook aan bieden nu in een paar seconden.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
13: Wat ga jij morgen doen?
14: Chillen in de achtbaan?
13: Aapjes kijken in de dierentuin?
14: Of lekker ontspannen in de sauna?
13: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

jij een groot fan zijn van Maroon 5 of een kleine fan of je kent iemand die groot fan is, let dan even op. Want een eerder geplande Europese tour werd uitgesteld door problemen in het tourschema. Maar ik las al verschillende bronnen, lees filmpjes op TikTok en wat tweets voorbij komen dat ze misschien binnenkort richting Europa zouden gaan, de gasten van Maroon 5. Dus wie weet, binnenkort live lekker meedansen en meezingen met deze Moves Like Jagger. Dus nou ja, mochten we wat nieuws hebben over Maroon 5, je hoort het hier uiteraard.

vertelde laatst al dat Ed Sheeran, de one and only ginger die je net hoorde hier bij Kiss FM, sowieso een kamer vol heeft met knuffelberen en speelgoed. Als een soort Toy Story, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hij heeft een eigen privékroeg. Nou, tot nu alleen maar leuke dingen. Hij heeft zelfs zijn eigen grafkelder. Nee, maar hij heeft zijn eigen graf al klaarstaan. Mocht de tijd ooit daar zijn, dan wordt hij daar begraven op zijn eigen landgoed. Oké. Door de Ed Sheeran en Bad Habits bij Kiss FM. Nou, dan kijk ik toch wel anders.

0: Thijs Noord. Kiss FM, your hit music station.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
12: KissFM News. Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Geen enkele GGD was goed voorbereid op corona. De toenmalig topvrouw van de GGD Amsterdam zei tegen de enquêtecommissie dat ze al jaren eerder had gewaarschuwd. Maar dat pas bij de uitbraak bleek dat systemen niet werkten. Ze is ook kritisch over regionale verschillen. In Amsterdam mocht niet alles in de horeca, maar in Groningen kon iedereen feest vieren, zei ze. Zeker 5 mensen zijn overleden na een brand op een veerboot in de Filipijnen, vlakbij een toeristische trekpleister. Er is een zoekactie aan de gang. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen niet aan boord door de rook en de hitte. Nederland wil een Zweeds hypermodern verkenningsvliegtuig kopen. Het toestel heeft radarsystemen en andere sensoren die drones en kruisraketten kunnen opsporen. Het zogenoemde vliegende commandocentrum is volgens defensieminister Dylan Jessogus een belangrijke stap om minder afhankelijk van de NAVO te worden, zegt ze in de Telegraaf. En de Internationale Schaatsbond gaat ruim 230 schaatsers uit Rusland en Belarus screenen. Ze willen komend seizoen onder neutrale vlag meedoen aan wedstrijden. Tot nu toe werden ze geweigerd om de oorlog in de Oekraïne. Ze mogen weer meedoen, maar alleen als ze niet in het leger hebben gezeten en de Russische invasie afwijzen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog, behalve aan de westkust. Daar valt een enkele bui. Verder wisselen de zon en wolken elkaar af en het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
13: Ik wil niet zeggen langzaam richting de lunch, maar ik denk dat de kantine juffrouw langzaam is begonnen. We zijn er voor je met de hit Goedemorgen, de Jonas Brothers, zometeen naar Jonas Blue.

Oké, even een klein quizje. Hoe vaak maken broers en zussen ruzie met elkaar in hun gehele jeugd, denk je? Dus hoe vaak maken broers en zussen ruzie met elkaar door de hele jeugd heen? Wat denk je? 3.351 keer. Vooral bij je jonge kinderen tikt dat aantal best wel aan. Namelijk elke 10 minuten een conflict. Vooral bij de leeftijd tussen de 2 en de 6 jaar. Dat is zo'n 6 à 7 ruzies per uur. Holy shit. Ik had het ook wel bij mijn zus hoor. We hadden echt continu ruzie over alles. De Jonas Brothers die hadden het vroeger niet zoveel. Ze gingen vaak vooral samen lekker muziek maken. Uiteindelijk is dat ook hun baan geworden. De Jonas Brothers, hoor je, een sucker. Tegenwoordig hebben ze nog wel iets vaker ruzie, maar dat heeft vooral met geld te maken, geloof ik. Zometeen Rondé en dit is nu Damian Ruff.

0: Hij gaat best wel lekker, hè, in die Kiss 40. Staat er sowieso een aantal keer in. En die My Body Isn't Ready die je net hoorde, is afgelopen weekend best wel wat gestegen. Namelijk 5 plekken met My Body Isn't Ready die je net hoorde hier bij Kiss FM. Dus, goed nieuws voor Somber. Wie weet, gaat hij aankomende week wel de top 3 binnenstormen. We horen het overmorgen al bij Bas van Teiling in de Kiss 40. Elke zaterdag tussen 4 en 6 hier bij Kiss FM. Cat's Eyes zometeen en dit is nu Rihanna.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: David Guetta en Beautiful People bij Kiss FM met Bruno Mars. Zometeen ook Andy Grammer binnen nu en 30 seconden.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

Goedemorgen, welkom. Dit is Kiss FM. Nothing Breaks Like a Heart. Met Mark Ronson en Miley Cyrus bij Kiss. Hoe vaak wordt ons hart nou daadwerkelijk gebroken in eigenlijk één leven? Nou, gemiddeld ervaart een persoon ongeveer 2 tot 3 serieuze liefdesbreuken in een mensenleven. Alleen bestaat niet echt een landelijk gemiddeld of zo. Dus niet dat in Nederland dat meer is dan in Duitsland of zo. Dus 2 tot 3 keer per leven. Weet je dat ook weer? Heb je toch weer wat bijgeleerd? Zo meteen Olivia Rodrigo. En dit

0: Oh man, het is niet normaal. Zoveel hits krijg je hier bij Kiss FM. De baas hier van dit radiostation moet toch blij met ons zijn? Maar serieus, omdat wij zo ongelooflijk veel hits draaien, heb ik het niet alleen over mezelf, heb ik het ook over Stefan Brouw, die je elke ochtend hoort tussen 6 en 9. Heb ik het ook over de one and only Dimitris Kops. Hij staat al op de gang met een colaatje. De suikers in zijn lichaam te branden om de meeste hits van het land zometeen te draaien. Speciaal voor jou. Dus nou, veel plezier zometeen met Dimitris.
1: Hey Dimitris. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag Dimitris.
0: Ja, goedemiddag Dimitris. Nou, zometeen veel plezier met Dimitris Kops. En dus de meeste hits van het land in de Kiss Lunch. Wil je nog iets horen? Mag je dat even doorgeven? Via de Kiss WhatsApp 0800 1078. Is dit nu muziek van Shakira? Kiss.

0: luisteren.
1: Download nu de app via de App en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station. Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News. Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn in ons land nog 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daardoor staat het aantal doden op 3, dat meldt het RIVM. Het aantal gemelde besmettingen is de afgelopen week gestegen van 9 naar 18. Omdat veel mensen die besmet zijn geen klachten krijgen, kunnen dat er meer zijn. De politie is in Overasselt en Heumen weer aan het zoeken bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na de schietpartij in Overasselt. Een beveiliger kwam om en 35 mensen werden opgepakt. Er wordt ook gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verscholen. In Gouda is een automobilist er vandoor gegaan nadat hij of zij een kind had aangereden. Doorrijden na een ongeluk is een misdrijf en de politie is op zoek naar de dader. Die reed vermoedelijk in een zwarte SUV, schrijft Omroep West. De politie hoopt dat mensen iets hebben gezien. En imkers uit Noord-Holland maken zich zorgen over nesten van geelpoothoornaars. Ze zeggen tegen NH Nieuws dat de provincie alleen nesten weghaalt die voor mensen gevaarlijk zijn, maar de rest laat hangen. Pas overleed in België een man toen hij meerdere keren werd gestoken. Het is wachten op een slachtoffer hier, zegt een imker. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen aan de westkust kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog, met een mix van zon en wolken en een graad of 20. Vanavond koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
6: Jazeker, welkom de KISS-lunch voor je donderdag met Carly Rae Jepsen. Cameron Whitcomb komt eraan en nu Taylor Swift.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Dit is Kiss FM. Welkom, de Kiss Lunch voor je donderdag. Dimitri is hier zo. En een lege playlist. Dat houdt in dat ik kan draaien wat ik wil. Ja, maar ik heb niet zoveel te willen. Jij misschien wel. Je zit lekker te luisteren. Je hebt zoiets van, ja, het is donderdagmiddag. Het is hoogste tijd voor puntje, puntje, puntje. Ja, vul maar in. Wat zou je willen horen hier bij Kiss FM? Denk erover na. En stuur het deze kant op 0800-1078. Tot aan 1 uur bepaal jij de muziek hier bij Kiss FM. App me op 0800-1078.

0: Hey, het is makkelijk als je aan het lunchen bent. Ja, het is lunchtijd en welkom in de Kiss Lunch bij Kiss FM. Elke werkdag tussen 12 en 1 bepaal jij de hits in de Kiss Lunch. App het deze kant op 0800 1078. Doe dat als tekstbericht of als audio-appje. Je kan het inspreken door op het microfoontje te klikken. En als je dat doet, dan hoor je jezelf zometeen terug op de radio. Ilona uit Harderwijk die wil graag Alex Warren horen met Burning Down. Ze is nu lekker aan het lunchen en moet om 1 uur zich weer melden op kantoor. Nou, ik hoop dat de oortjes lekker zitten. Terwijl ze een rondje aan het lopen is door het park, want ze stuurde er nog eventjes een foto achteraan. Hartstikke goed. Alex Warren is hier voor Ilona.
1: Hi.

Ella Langley horen. Choose in Texas. Nou, meteen maar even gedraaid. Dit is de Kiss Lunch op je donderdag. Eet smakelijk als je aan het lunchen bent. En wil je net als Biba een hit aanvragen, dan kan dat via de Kiss WhatsApp. App ons op 0800-1078. 0800-1078. Last Frequencies hoor je zometeen. Live It All komt eraan, ook Dua Lipa. En voor James zometeen Somber met 12 to 12. Die wil je even horen terwijl hij aan het lunchen is in de autogarage.

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat

Dua Lipa Illusion bij Kiss FM. Mijn naam is Dimitris. Eet smakelijk! Ja, als je denkt van ja, hoe kan dat nou? Die discjockey hoor ik nooit met volle mond praten. Ja, ik draai zoveel hits. Moet jij eens opletten wat ik doe terwijl ik die hits draai. Ja. Ook ik eet een broodje hoor. Wat het vandaag is, een krentenbol met oude kaas. Lekker zeg, op de donderdagmiddag. Hey, wat wil jij horen hier bij Kiss FM tijdens de Kiss Lunch? App me op 0800-1078. Voor Saskia uit Den Haag zometeen Teddy Swims. En dit is September.

in zijn oude patsenbak. Nekkendraaier is het hoor. Als hij langsrijdt, dan breekt iedereen zijn nek. Zo, daar gaat een fast car. Zo heet die plaat van Jonas Blue trouwens ook, fast car. Eet smakelijk, de Kiss Lunch in volle gang. Elke middag tussen 12 en 1 bepaal jij de hits hier bij Kiss. Ja, moet opschieten als jij nog een hit wil horen voor 1. Dan moet je wel even opschieten. App me op 0800-1078. Eens even kijken wat er is binnengekomen. Stefan de Boer, die wil graag Bruno Mars horen. Ga ik regelen, voor 1 uur komt Bruno Mars eraan. En ook Temper City onderweg hier bij Kiss FM. Nou, Wiz de MC.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. PEC Zwolle neemt geen extra maatregelen om te voorkomen dat er zondag Feyenoordfans het stadion binnenkomen. De Rotterdammers nemen geen uitfans mee na het vuurwerkgeweld bij Cambuur vorige maand. Seizoenkaarthouders van PEC mogen extra kaarten kopen, maar de club vertrouwt erop dat die niet naar Feyenoordfans zijn gegaan. In Zuid-Holland worden misschien toch allerlei bouwprojecten toegestaan. Tot nu toe werden ze tegengehouden, bijvoorbeeld omdat er problemen waren met het stroomnet of door de stikstofcrisis. Maar nu laat Zuid-Holland ze toch onderzoeken. Het gaat om woningen die buiten bestaande steden en dorpen moeten komen. Het aantal mensen dat is overleden door het West-Nijl-virus is opgelopen van 1 naar 3, dat meldt het RIVM. Er zijn 18 besmettingen geteld, dat waren er een week geleden 9. Sinds vorige maand zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het West-Nijl-virus rondgaat, ook onder dieren. En Europa moet meer ambitie tonen voor eigen ruimtemissies, vindt de Franse president Macron. Hij wil dat er over 5 jaar een lander op de maan wordt gezet en over 10 jaar zouden er astronauten die kant op moeten. Europa loopt volgens Macron nu nog ver achter op Amerika, Rusland en China en is afhankelijk van hun raketten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, maar er is ook wat bewolking. Bijna overal is het droog met 18 tot 20 graden. Vanavond meer bewolking, morgen gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
5: Goedemiddag, zometeen hier onder andere Eva Max en Shakira. En heb je je dansschoenen aan? Die zijn nodig hoor, want hier is Another Talk to You.

Line. Kijk er vooruit voor deze dames. Sweet But Psycho. Eva Max bij Kiss FM. Met onderweg Shepard. Ook zometeen de Bauza uit Noorwegen helemaal. Uit het land van Haaland. En het land van de fjorden ook trouwens. Ja, prachtig die fjorden. Op foto's. Ik hoef het niet in het echt te zien. Misschien jij wel.

uit het land van Haaland. Die zijn haar er heeft afgehaald. Hè? Heb je Haaland al gezien na het WK? Hij heeft zijn haar eraf gehad. Uit Noorwegen, de Bauza McNerick. Dit is Kiss FM. Olivia Rodrigo komt eraan. En eerst gaan we even terug in de tijd. Kiss. Throwback. Terug naar 2010. Raise your glass. Proost. Ja, mag best wel eventjes zo even een drankje op donderdag.

0: Yes, Kiss FM op donderdagmiddag. En we geven één garantie af. En die garantie is dat je nergens anders zoveel hits hoort als hier bij Kiss. En daar mag je ons op afrekenen. Ja, laat radio aan voor Offenbach. Ook zometeen Sia en Jean-Paul, Cheap Thrills komt eraan. En Somber onderweg bij Kiss FM.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Hullen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Sia en Sean Paul bij Kiss FM. Cheap Thrills. Heftige gebeurtenissen in Nederland. In Overasselt, vorige week. Heb je vast wel meegekregen, maar er is meer gebeurd. Murder on the Dancefloor. Komt eraan van Sophie Ellis-Bextor. It's the

Blijf goed, hè? Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. Dit is Kiss FM met de hits op donderdagmiddag. Catch Eye hoor je zo meteen met Animal. En ook Obaro Soler voor het zonnige zomergevoel. La Cintura. Zometeen naar de Kid Laroi.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 51 actievoerders die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens het OM krijgen ze bij een volgende blokkade een waarschuwing en bij een derde overtreding gaat justitie vervolgen. Twee demonstranten komen er misschien niet mee weg. Zij worden gezien als de veroorzakers van de blokkade. Bij Tata Steel zijn iets minder schadelijke stoffen gemeten, meldt het RIVM. Maar er dwarrelen nog altijd meer kankerverwekkende stoffen rondom het bedrijf dan in gebieden zonder zware industrie. Vooral in Wijk aan Zee is dat zo. Het RIVM weet niet zeker of de uitstoot blijft dalen, omdat onder andere het weer invloed heeft. Door een grote brand op een vrachtschip in China zijn zeker 20 doden gevallen, melden Chinese staatsmedia. Er worden nog 5 mensen vermist. De boot lag voor onderhoud aangemeerd in een haven. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. Hoe de brand begon is nog niet bekend. En het kabinet trekt te weinig geld uit om klaar te zijn voor een nieuwe pandemie, zoals corona was. Dat zei infectiespecialist Anja Schreier tegen de coronacommissie. 2 kabinetten geleden stond er 300 miljoen in de boeken, nu iets meer dan de helft. Ze had verwacht dat er meer bewustzijn zou zijn. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is overwegend droog, een mix van zon en wolken met zo'n 19 graden. Vanavond meer bewolking en morgen gaat het meer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
5: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je Calvin Harris. Shawn Mendes komt eraan. En eerst Harry Styles. Hier is American Girls van hem.

Dit is Kiss FM op donderdagmiddag. Shawn Mendes hoorde je, Treat You Better. Niall Horan komt eraan. Ook zometeen Bruno Mars. En Kylie Minogue. En Kylie Minogue, ja, je zou denken, die heeft alles, weet je wel. Een supercarrière, overal gewoond in de wereld. Ze is geboren in Australië. In Londen heeft ze een tijd gewoond, ook nog in Amerika gezeten. Die heeft echt alles wat haar hartje begeert. Nou, toch niet. Nee, Kylie baalt van één ding in haar leven. Ja, en wat dat is, hoor je zometeen bij Kiss. Nou,

Kiss FM, Kylie Minogue, haar grootste hit, Can't Get You Out of My Head. Heerlijke throwback. En je zou denken, die Kylie Minogue die heeft echt alles in het leven wat je zou wensen, weet je wel. Een super carrière, geld op de bank, mooie huizen over heel de wereld. In Australië, in Londen, in Amerika heeft ze nog gezeten. Nou, Kylie is toch niet helemaal 100% gelukkig. Wat mist Kylie in haar leven? Kinderen. Ze heeft wel lange relaties gehad, maar van kinderen is er nooit sprake geweest. En daar baalt ze van. Ja, nooit te laat om kinderen te krijgen. Neem Umberto Tan, die begint er nog even aan op zijn 60ste. Maar ja, voor een vrouw ligt dat inderdaad toch anders. Ja, helaas. Dit is Kiss FM, donderdagmiddag. En de hits hier van Hugh Gale zometeen.

0: Je bent bij Kiss FM. En wij hebben de hits van Kiss FM. Taylor Swift, Bakermat en ook zometeen Alex Warren.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.

0: Danger, Fever Dream. Ja, die hitske van Alex Warren. Maar er is een nieuwe van Alex Warren. Heb je die al gehoord?
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Oeh, Alex Warren heeft alweer een nieuwe klapper. Dit is Emerald Eyes bij Kiss FM.

Starboy. Dit is een motherfucking Starboy. Dat zingen ze tenminste. The Weeknd en Daft Punk en Starboy bij Kiss FM. Wij hebben ook een Starboy. En die schittert zometeen weer in de middagshow. Kiss & Ride komt eraan met Luc van Rooij. Fijne donderdag.

0: Kiss FM, your hit music station. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Vullen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: KissFM News.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De parlementaire enquêtecommissie Corona denkt dat er na tientallen verhoren genoeg informatie binnen is om aan de onderzoekswens van de Tweede Kamer te voldoen. Die wilde weten hoe het kabinet en de Kamer hebben gefunctioneerd en welke lessen zijn geleerd voor een volgende keer. Er wordt nu een rapport gemaakt dat begin volgend jaar moet verschijnen. Er zou strenger worden opgetreden bij snelwegblokkades, maar toch geldt dat nog niet voor tientallen Extinction Rebellion actievoerders. Ze blokkeerden eind augustus de A12 bij Den Haag, terwijl dat verboden was. Volgens het OM krijgen ze een volgende keer nog een waarschuwing. Pas daarna kunnen ze vervolgd worden. Ook de Franse voetbalbond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Ze geven geen steun meer voor zijn herverkiezing als voorzitter. Reden is het plan dat Infantino lanceerde om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat dat de waarde van het voetbal ondermijnt. En weer een ontdekking bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. De kap van het torentje blijkt nog helemaal origineel en is bijna 480 jaar oud, blijkt het onderzoek. Er is dus nog nooit een stuk hout vervangen. Een monumentenadviseur vindt dat heel bijzonder, omdat hout kwetsbaar is en er in de 19e eeuw veel is gesloopt. En dan het weer van weer online. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app. Luc van Rooij.
6: Die er net achter komt dat hij misschien even had moeten wachten met het eten van een broodje. Als je hem hoort smakken, dan komt het daardoor. Goedemiddag, Kiss and Ride met G-State, Jack Style en John.

0: Roma, Roma, ma, Gaga, oulala, wat jouw bad romance.
1: Lady Gaga bij Kiss en Bad Romance. Kiss and Ride. Met strakjes opvallend nieuws rondom de Amerikaanse president Donald Trump. Kan dat nog? Ja,

in. En alles wat je zegt op de radio in mijn geval, of post via de socials, dat kan tegen je gebruikt worden als je daar bij de douane staat. Dus ik hou hem even op te wachten. Maar goed, hij heeft Republikeinse stemmers $5000 geboden bij de tussentijdse verkiezingen.

0: Culver City bij Kiss en Self-Aware. Goedemiddag, Kiss and Ride met startjes Miles Smith en Niall Horan.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar Kitchen Makeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: Ed Sheeran bij Kiss en Azizam.
1: Kiss and Ride.
0: Jouw filefeestje, schuine-strepen, romparty. Goedemiddag, strakjes Calvin Harris en Jazzy na Michel Teló.
1: Kiss Throwback.
2: Zimmer!

Ja, je hebt van die dagen. Dat was zo mieux. Kiss and Ride. Ze is helemaal gestopt met openbare optredens, omdat ze het gezeik over haar uiterlijk helemaal zat is. Wel doet ze nog wat promotiewerk voor haar nieuwe film Fokker in Law, met daarin onder andere Ben Stiller en Robert De Niro. Kiss FM met Ariana Grande.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Kiss FM News.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-fractievoorzitter Brekelmans vindt dat jongeren wel wat meer mogen werken en de jongerentak van het CNV is daar boos over. Vooral zijn vergelijking met China, waar ze 72 uur per week werken, valt slecht. De VVD wil ons terugbrengen naar de 19e eeuw, zeggen ze. Van Brekelmans mag een vijfdaagse werkweek weer de norm worden. Werkgevers mogen vanaf half 2028 geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Dat meldt minister Veilbrief van Sociale Zaken. Hij wil zo een eind maken aan misstanden waarbij arbeidsmigranten veel loon moeten inleveren voor soms heel slechte huisvesting. Dat maakt ze afhankelijk en daar wil ik vanaf, zegt Veilbrief. Een fel en emotioneel debat in de Rotterdamse gemeenteraad over het schrappen van gratis openbaar vervoer voor ouderen als bezuiniging. De oppositie vindt het een onzalig plan. De coalitie wil het OV ook liever behouden, maar vindt de alternatieve plannen van de oppositie maar niets. Die wil bijvoorbeeld de toeristenbelasting verhogen. En de uitvaart van de Noorse koning Harald gisteren heeft de Noorse TV een nieuw kijkersrecord opgeleverd. Bijna 6 op de 10 Nooren hebben al iets van de uitzendingen meegekregen. De meeste, bijna 2,5 miljoen, keken via staatsomroep NRK. Anderen zagen de uitvaart via de commerciële zender of online. En dan het weer van weer online. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
3: Met weer een verzameling lekkere liedjes. Voor 16:30 onder andere Black Eyed Peas, One Republic, Tones and I. En we beginnen met The Boza. You're

0: Dance Monkey. Komend weekend komen de nieuwe hitlijsten uit. En post-mortem, na haar dood dus, scoort Dolly Parton haar hoogste hitnotering ooit met 9 to 5. Binnenkort op Kiss.
1: Kiss and Ride.
0: Ik ben heel benieuwd. Zo direct One Republic na Max en Andy Grammer.

0: Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire.
1: Kiss and Ride.
0: Ik voel een rechtszaakje aankomen. Ja, aangespannen door Taylor Swift. Wat is er aan de hand? Nou, een universiteit in Australië, de UC Riverside, heeft een onderzoeker. Meerdere, maar deze bepaalde onderzoeker, die heeft een aantal insectensoorten vernoemd naar Taylor Swift. Dan zul je zeggen, van, dat is toch een eer. Ver na jouw dood gaat jouw naam nog verder. Ja, dat is misschien wel waar. Maar één insectengroep heeft de naam Swiftifolus meegekregen. Daar wordt er niet vrolijk van.

0: for somebody else. Jouw vier feestje, schuine strepen, rolparty. Goedemiddag, dit is Kiss and Ride. Met straks Bebe Rexha en Faithless.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij de Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschot. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
7: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Justin Bieber bij Kiss and Sorry. Kiss and Ride. Goed nieuws voor een ieder met een prothese. Je kan vanaf nu veilig de attracties in van de Efteling. Ze hebben namelijk een nieuwe veiligheidsriem ontwikkeld die de prothese op zijn plek houdt. Nou, het is wel lekker als je kaakprothese hebt. Zit je de hele rit met zo'n riem voor je bakken?

Nou, het beestje, ja, lekker. Vooral in je deurspeakers. Daarom willen we ook nooit iemand met mij meerijden in mijn auto. Oek, heerlijk. Kiss and Ride, straks. Na 5 onder andere Miley Cyrus en Lucas en Steve. Nu Harry Styles.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Duitsland heeft misschien nieuwe sabotageaanvallen op hun stroomnet voorkomen door de vondst van een notitieboekje. Dat lag in de camper van een verdachte die deze week werd opgepakt, niet ver van de grens met Zuid-Limburg. Er stonden 160 mogelijke doelen in. De man wordt verdacht van acties tegen energiecentrales en transformatorstations. Een dodelijk ongeluk in Leiden. Daar kwamen vanmiddag een scooter en een fiets met elkaar in botsing. Een kind dat in een kinderzitje achterop bij de moeder op de fiets zat, viel daarbij op straat en raakte zwaar gewond. Het overleed in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is en hoe het ongeluk kon gebeuren, heeft de politie nog niet gezegd. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, is een grote zwendel met paarden ontdekt. Van de dieren werd het paspoort vervalst, zodat ze konden worden geslacht en gegeten. Maar daar was het vlees helemaal niet geschikt voor. Het ging om sportpaarden die medicijnen gebruikten, zegt de Belgische politie die het onderzoek leidt. De minister Van Weel werkt samen met de KNVB, de politie, het OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Incidenten van de laatste tijd, waarbij onder meer met vuurwerk werd gegooid, zijn voor iedereen de grens, zegt hij. Wat voor maatregelen er komen, wil Van Weel nog niet zeggen. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
4: Met een vraag. Heb jij zin aan Ava Max, Miley Cyrus, Taylor Swift, Lucas en Steve en Barkermat en Rani? Dan zit je goed hier voor 6:30.

0: Echte mannen, lekker laat maken. Lucas en Steve, up till dawn.
1: Kiss and ride.
0: Op kantoor, al in de file, misschien op het perron of al in de trein. En misschien zit je al thuis op de bank. Maakt me eigenlijk niet zoveel uit waar je Kiss luistert. Alhoewel, misschien wel leuk om te weten waar jij Kiss luistert. Zo rond 4:15 desmiddags. Laat het me even weten via de WhatsApp-button op de site.

0: Beyoncé en Jay-Z zijn zo crazy in love.
1: Kiss and Ride.
0: Ze is bezig met een kerstalbum. Ze heeft ook een kerstfilm opgenomen voor Netflix. Die nog moet uitkomen. Ja, lijkt me wel. Hè? Misschien rond kerst uitbrengen. Is misschien wel een slim plan. Even weg.

0: Bruno Mars, altijd welkom hier. Kiss and Ride, goedemiddag. Strakjes Shakira.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Chillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Kiss FM News.
5: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD doet onderzoek naar corrupte cardiologen in Noord-Holland en Gelderland. Ze zouden geld hebben gekregen van medische bedrijven als hun ziekenhuis bepaalde apparatuur van ze kocht. De FIOD doorzocht 8 woningen en bedrijven. Om hoeveel cardiologen het gaat is onbekend, maar zou nog niemand zijn aangehouden. Na 30 jaar is waarschijnlijk de verkrachter van 2 vrouwen gepakt. Het gaat om een man van 61 uit Apeldoorn die na een DNA-match is aangehouden. In 1995 trok hij een vrouw van haar fiets en verkrachtte haar. 2 jaar later gebeurde hetzelfde met een andere vrouw in Deventer. Dus in beide zaken nooit eerder iemand aangehouden. Er komen nog meer stakingen tegen de kabinetsbezuiniging op de sociale zekerheid. Een deel ervan is teruggedraaid of uitgesteld. Maar dat is voor de bonden niet voldoende. De FNV meldt dat morgen acties worden gehouden in de metaal- en bouwsector. Hoe groot de impact wordt is nog niet duidelijk. Sommige stakingen zullen spontaan ontstaan. En met de aanhouding van een Duitse sabotageverdachte zijn waarschijnlijk ook flink wat nieuwe aanvallen op energiedoden voorkomen. In de camper van de verdachte werd een notitieboekje gevonden met daarin nog zeker 160 andere doelwitten. De man deed de aanvallen omdat hij tegen het gebruik van fossiele brandstoffen is. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM...

0: wat mag.
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketing tools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder. Streepjespeelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
6: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelsmaan. De FIOD onderzoekt mogelijke omkoping door cardiologen in twee ziekenhuizen. Daarom zijn vandaag invallen gedaan in panden in Noord-Holland en Gelderland. De cardiologen kregen geld als hun ziekenhuizen medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen eraan meededen is niet duidelijk. Een woonzorgcentrum in Ter Apel schakelt tijdelijk extra beveiliging in. Reden is overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd waren er een paar incidenten waarbij die probeerden het centrum binnen te dringen om er te slapen. Het centrum houdt de deuren nu vanaf 's avonds laat dicht en laat in de buurt boa's surveilleren. De Spice Girls komen 30 jaar na hun eerste album met een speciale boxset. Die bevat 160 nummers, waaronder een paar nog niet eerder uitgebrachte demo's. Op Instagram gonst het al van de geruchten na een bericht waarin de datum van vandaag stond. En veel fans zijn toch een beetje teleurgesteld. Ze hadden gehoopt op een nieuwe tour. En Max Verstappen ziet het niet voor zich dat hij zondag als winnaar over de streep komt op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid. Probleem is een auto, die is niet snel genoeg. En je hebt een snelle wagen nodig om te winnen, zegt Max. Die won dit seizoen nog geen één keer, dus moet ik vooral proberen te genieten, zegt hij. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n 169 euro. Wil niet zeggen dat verzekerden ook exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Justitieminister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en het levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. En in Denemarken is de grootste zilverschat ooit in het land gevonden door een man die in zijn achtertuin aan het graven was om een terras aan te leggen. De schat uit de Vikingtijd weegt ruim 18 kilo en is daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Er waren zilverstaven bij, armbanden en tientallen munten, bij elkaar zo'n 700 voorwerpen. En dan het weer van Weer Online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
2: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens reiskoepel ANVR gaat het om een bus van touroperator OAT met 48 Nederlanders aan boord. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er precies zijn. In Overasselt is weer gezocht naar onderzoeksmateriaal en de politie heeft meerdere spullen in beslag genomen, melden regionale media. Wat het is, zeggen ze niet. Ook zijn er door een speciaal team 3D-geprinte voorwerpen gemaakt en animaties. Vorige week kwam bij een schietpartij een beveiliger om en werden 35 mensen opgepakt. De Russen hebben een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. En in de eerste speelronde van de Champions League heeft PSV in eigen huis teleurstellend met 1-1 gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Nadat de Oekraïners aan het eind van de eerste helft op voorsprong kwamen, trok Serginho Dest de stand aan het begin van de tweede helft gelijk. In de tweede ronde treffen de Eindhovenaren RB Leipzig. En dan het weer van Weer Online. Meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+, in de

0: hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
3: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in de regio Graubünde in het oosten van Zwitserland. Er zijn meerdere doden en gewonden. De touringcar van OAT had een kleine 50 mensen aan boord. Ze waren op excursie in Zwitserland. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne, melden meerdere media. Premier Carney heeft dat toegezegd aan president Zelensky, die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. De politie heeft eind vorige week in Dordrecht een man aangehouden die 4000 kilo cocaïne zou hebben willen invoeren. De partij werd een paar dagen later gevonden. De drugs, die gelinkt worden aan crimineel Bolle Jos, zaten in containers die in Frankrijk door de douane waren onderschept. Ze hadden onder meer naar Antwerpen gemoeten. En twee minderjarige jongens worden ervan verdacht een steen vanaf een brug over de A59 op een auto te hebben gegooid. Dat meldt de politie volgens Omroep Brabant. De twee worden verdacht van poging tot doodslag en moeten een nacht in de cel doorbrengen. En dan het weer van weer online. Het is bewolkt en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en ook nog een paar buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: luisteren.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Kiss FM News.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Alarmcentrale Eurocross heeft extra mensen aan het werk gezet na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in het oosten van Zwitserland. Er zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel weten we niet. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Op beelden is te zien dat de touringcar op zijn zij in de berm ligt. In Overasselt zijn weer spullen in beslag genomen in de zoektocht naar onderzoeksmateriaal, melden regionale media. De politie wil niet zeggen wat er is gevonden, maar benadrukt dat het niet om vuurwapens gaat. Vorige week werd Overasselt opgeschrikt door bendegeweld waarbij een dode viel. 35 mensen zijn opgepakt. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde, waar in 2 weken tijd 2 keer een explosief afging bij een Chinees restaurant. Eerder wilde de gemeente er niet aan, maar na de explosies is er veel onrust onder omwonenden en winkeliers. Er was wel al extra toezicht in het centrum door politie en BOA's. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kiss FM News.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel

0: vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens de reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan. Reken er maar op dat je energierekening de komende jaren flink stijgt, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?

0: Jazeker.
1: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt reiskoppel aan VR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm.